tête. Un bonjour faudra-t-il.

toujours.

0: De zwemclub Bredese Bruinvissen telt minder leden sinds hun verhuizing naar het nieuwe zwembad Lago Grasduinen. Ze moeten zelf meer huur betalen per baan en hebben daarom het lidgeld verhoogd. Maar daardoor zijn er nu ook minder leden, zeggen ze aan VRT Nieuws. De verhuizing op zich was wel een goede zaak, zeggen ze bij de Bredese Bruinvissen. Oostende verlengt het tijdelijk alcoholverbod met 6 maanden en het breidt ook uit. De gemeenteraad moet zich daar maandag wel nog over uitspreken. 3/4 van de ondervraagde bewoners en handelaars zegt dat ze tevreden zijn over het verbod. En meer dan de helft vindt het effectief veiliger. Al blijven er wel nog klachten komen van overlast door overmatig alcoholgebruik. Oostende laat sinds deze week gratis GFT-bakjes aan huis leveren door vrijwilligers en stadsarbeiders. Groente, fruit en tuinafval moet vanaf oktober in heel Vlaanderen verplicht apart worden ingezameld. Oostende kiest voor bakjes om te vermijden dat meeuwen vuilniszakken openbreken. De bedeling loopt vertraging op door technische problemen, waardoor niet iedereen op tijd een bakje zal hebben. In de loop van oktober krijgt elke Oostendenaar een bakje. Tot dan kan het afval op de gewone manier worden aangeboren.
1: Tot zover het regionieuws. B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek.

0: weerbericht.
1: Vandaag eerst zwaar bewolkt aan zee met kans op lichte regen. Later toch opklaringen bij 19 graden. Morgen start met nevel of mist, daarna dan toch zonnig en kan 22 graden worden. Maandag is bewolkt met periodes van regen of buien en maximaal rond 20 graden. Vanaf dinsdag zonnig, droog en warm.
0: Welkom bij La Douce France.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget. En de wagen die jij wil.
4: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: La Douce France. Tot 12 uur, de beste Franse chansons op B1.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main

0: De zwemclub Bredense Bruinvissen telt minder leden sinds hun verhuizing naar het nieuwe zwembad Lago Grasduinen. Ze moeten zelf meer huur betalen per baan en hebben daarom het lidgeld verhoogd. Maar daardoor zijn er nu ook minder leden, zeggen ze aan VRT Nieuws. De verhuizing op zich was wel een goede zaak, zeggen ze bij de Bredense Bruinvissen. De Blauwe Kruis van de kust in Oostende heeft financiële problemen. Vanaf oktober is er zelfs geen geld meer voor personeel en dierenvoeding. Nu vangen ze nog zo'n 70 dieren op met 9 medewerkers en 35 vrijwilligers. Maar er is elke maand tot 80.000 euro aan kosten. Het asiel is daarom een crowdfunding begonnen om de werking en de opvang van de dieren te kunnen voortzetten. Oostende verlengt het tijdelijk alcoholverbod met 6 maanden en het breidt ook uit. De gemeenteraad moet zich daar maandag wel nog over uitspreken. 3/4 van de ondervraagde bewoners en handelaars zegt dat ze tevreden zijn over het verbod. En meer dan de helft vindt het effectief veiliger. Al blijven er wel nog klachten komen van overlast door overmatig alcoholgebruik.
1: Tot zover het regionieuws. De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: Weerbericht.
1: Vandaag eerst zwaar bewolkt aan zee met kans op lichte regen. Later toch opklaringen bij 19 graden. Morgen start met nevel of mist, daarna dan toch zonnig en kan 22 graden worden. Maandag is bewolkt met periodes van regen of buien en maximaal rond 20 graden. Vanaf dinsdag zonnig, droog en warm.
2: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen, via de B1-app.

0: lukken om elke dag op een andere plaats wakker te worden. En onderweg volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
2: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: weerbericht.
1: Vandaag zonnig met een paar wolkenvelden en 19 graden. Morgen start mistig en grijs. Later op die zonnig weer rond 19 graden. Maandag en dinsdag begint de dag opnieuw met ochtendgrijs, daarna zon.
0: La Douce France. B1. De beste Franstalige muziek.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
3: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Dit is La Douce France.

0: Wijkpunt West in Oostende is officieel geopend. Het Westerkwartier krijgt er zo'n vernieuwde ontmoetingsplek en een nieuwe uitvalsbasis van Perspectief bij. Het wijkpunt in de Timmermansstraat is de voorbije maanden opgewaardeerd. Je hoort voorzitter Christophe Geschiere.
1: Wel, het wijkkantoor van het Westerkwartier wordt inderdaad opnieuw geopend. Perspectief heeft de renovatie op zich genomen om het kantoor weer up-to-date te maken. Op dit moment gaan we nu starten met een wijkkantoor. En in een verder stadium vanaf 1 januari, als ik het goed begrepen heb, zullen de activiteiten en de bureaus van Perspectief die nu in de Klarenhoeve zitten in aan de Stuyverstraat naar hier worden verhuisd.
2: De mensen kunnen dan in de Timmermansstraat terecht voor alle info?
1: Inderdaad, in de Timmermansstraat kunnen ze terecht voor alle info en is werkelijk gelegen in de wijk, waar dat er inderdaad wel een grote nood is om mensen inderdaad een stukje bij te sturen en bij te helpen waar dat nodig is.
2: Wat gebeurt er met de Klarenhoeve?
1: De Klarenhoeve was een huurovereenkomst van Perspectief met Woonsprong, maar door een aantal verbouwingswerken die moeten gebeuren in de gebouwen van Woonsprong, hebben ze het gebouw weer opgeëist en zijn wij vrijwillig verplicht dat wij naar hier moeten terugkomen.
0: Er zal ook plaats zijn voor de Digibank. Schepen Fabrice Goffin.
3: Ja, de Digibanken is een zeer belangrijk onderdeel, omdat we merken, wij evolueren als maatschappij meer en meer richting alles digitaal, digitalisering. En uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat de mensen ook mee zijn, dat ze eigenlijk de kans krijgen om mee te zijn in alle ontwikkelingen, zowel digitaal als veilig. Dus dit is een belangrijk onderdeel.
2: Er komen heel veel mensen vragen stellen over het online bankieren, de phishing. Dat zijn zo de acties die ook ondernomen zijn door de stad.
3: Inderdaad. En de komende weken gaan wij heel veel inzetten op het veilig bankieren. Omdat we merken dat echt wel een groot probleem is. Een probleem van deze tijd. Je kan tegenwoordig niet meer 100% veilig staan achter je computer.
0: Middelkerke brengt het toerismekantoor dan toch onder in de beschermde garage Omnia. De gemeente kocht de benedenverdieping 4 jaar geleden voor bijna 1,5 miljoen euro, maar kreeg weinig interesse toen ze het pand opnieuw te koop zetten. Het nieuwe toerismekantoor moet vooral inzetten op beleving met onder meer virtual reality. De gemeente wil het nieuwe infopunt uiterlijk in 2028 openen. KVDO wil het bestuur hervormen en uitbreiden, dat schrijft voorzitter Frederik Willaert in een open brief. Daarmee reageert hij op de supporters, die hadden een volledig nieuwe raad van bestuur gevraagd. Volgens Willaert moeten meer mensen uit Oostende en Dixmuiden bij de clubwerking worden betrokken. Ook meer transparantie rond het dagelijks bestuur en de financiën moeten voor meer rust zorgen.
4: Tot zover het regionieuws. La Douce France op B1.

0: maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groenerpoorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
1: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

0: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het hele akkoord afschoot. De stemming was zoals verwacht meerderheid tegen oppositie.
1: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
0: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Open VLD en CD&V hebben concrete gesprekken gevoerd om samen één partij te vormen. Dat zegt oud-Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met het Nieuwsblad. Het was in de beginperiode van de regering De Croo. Die werd gevormd in 2020. Lachaert zat aan tafel met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens en nog topmensen van beide partijen. Het is toen niet doorgegaan omdat er in beide partijen te veel weerstand was. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman, dat meldde Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten in Saudi-Arabië. De Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort kapitein Yuri Tielemans.
2: 3-0 winnen thuis is heel goed. Nu, wij moeten ook leren uit onze wedstrijd. Bij momenten was het gewoon veel te open. Ik denk dat wij in het spel meer controle kunnen behouden en dat maakt het ons ook makkelijker.
0: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9. België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel zonder Kevin De Bruyne en Tielemans doen, want die zijn geschorst. En het is het weekend van de klant. Daarmee willen Unizo en Comeos de lokale winkels in de kijker zetten. Uit een bevraging van die organisaties blijkt dat de meeste mensen liever in een fysieke winkel shoppen dan online. Giel Sterks van Unizo.
3: De fysieke winkel is en blijft een huis van vertrouwen. Je kan er producten voelen, je wordt er aangesproken, je hebt dan menselijk contact. Dus die maatschappelijke meerwaarde speelt daar heel fel een rol. En daarboven zien we dat pure online players, hoe langer hoe meer, ook fysieke winkels openen om dat vertrouwen toch wel te maximaliseren.
0: In heel wat winkels krijg je vandaag en morgen een attentie voor het weekend van de klant. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
4: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek.

enfant des villes ou enfant des foins.

0: Weerbericht.
1: Vandaag zonnig met een paar wolkenvelden en 19 graden. Morgen start mistig en grijs. Later op die zonnig weer rond 19 graden. Maandag en dinsdag begint de dag opnieuw met ochtendgrijs, daarna zon.
0: Welkom bij La Douce France.

0: maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: Wijkpunt West in Oostende is officieel geopend. Het Westerkwartier krijgt er zo'n vernieuwde ontmoetingsplek en een nieuwe uitvalsbasis van Perspectief bij. Het wijkpunt in de Timmermansstraat is de voorbije maanden opgewaardeerd. Je hoort voorzitter Christophe Geschiere.
1: Wel, het wijkkantoor van het Westerkwartier wordt inderdaad opnieuw geopend. Perspectief heeft de renovatie op zich genomen om het kantoor weer up-to-date te maken. Op dit moment gaan we nu starten met een wijkkantoor. En in een verder stadium, vanaf 1 januari, als ik het goed begrepen heb, zullen de activiteiten en de bureaus van Perspectief die nu in de Klarenhoeve zitten in aan de Stuiverstraat naar hier worden verhuisd.
2: De mensen kunnen dan in de Timmermansstraat terecht voor alle info?
1: Inderdaad, in de Timmermansstraat kunnen ze terecht voor alle info en is werkelijk gelegen in de wijk, waar dat er inderdaad wel een grote nood is om mensen inderdaad een stukje bij te sturen en bij te helpen waar dat nodig is.
2: Wat gebeurt er met de Klarenhoeve?
1: De Klarenhoeve was een huurovereenkomst van Perspectief met Woonsprong, maar door een aantal verbouwingswerken die moeten gebeuren in de gebouwen van Woonsprong, hebben ze het gebouw weer opgeëist en zijn wij vrijwillig verplicht dat wij naar hier moeten terugkomen.
0: Er zal ook plaats zijn voor de Digibank. Schepen Fabrice Goffin.
3: Ja, de Digibanken is een zeer belangrijk onderdeel, omdat we merken, wij evolueren als maatschappij meer en meer richting alles digitaal, digitalisering. En uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat de mensen ook mee zijn, dat ze eigenlijk de kans krijgen om mee te zijn in alle ontwikkelingen, zowel digitaal als veilig. Dit is een belangrijk onderdeel.
2: Er komen heel veel mensen vragen stellen over het online bankieren, de phishing. Dat zijn zo de acties die ook ondernomen zijn door de stad.
3: Inderdaad. En de komende weken gaan wij heel veel inzetten op het veilig bankieren. Omdat we merken dat dat echt wel een groot probleem is. Een probleem van deze tijd. Je kan tegenwoordig niet meer 100% veilig staan achter je computer.
0: De rechter in Brugge wijst een voorlopig spreekverbod voor Yves Mirwaar af. De zaak gaat over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende door een vennootschap uit de groep van Bart Versluis. Die wilde Mirwaar onder meer verbieden om uitspraken te doen over de aankoopprocedure, het duinlandschap en de bouwmogelijkheden. Maar volgens de rechtbank weegt de vrijheid van meningsuiting door en is er nog discussie over de feiten en interpretatie van de bescherming van het gebied. De rechtbank spreekt zich wel nog niet uit over de inhoudelijke juistheid van Mirwaars uitspraken. Dat komt later nog. Middelkerke brengt het toerismekantoor dan toch onder in de beschermde garage Omnia. De gemeente kocht de benedenverdieping 4 jaar geleden voor bijna 1,5 miljoen euro, maar kreeg weinig interesse toen ze het pand opnieuw te koop zetten. Het nieuwe toerismekantoor moet vooral inzetten op beleving met onder meer virtual reality. De gemeente wil het nieuwe infopunt uiterlijk in 2028 openen.
4: Tot zover het regionieuws. Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

0: sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende. Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende. Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Douce France. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zedenfeiten na een klacht van een vrouw van 50 over seksueel misbruik door haar ex-partner. Die zou dat ook hebben gefilmd. Je hoort Cato Belmans van het parket.
1: In dat verdere onderzoek heeft de politie nog andere ernstige zedenfeiten ontdekt, waarbij ook twee andere slachtoffers, ook ex-partners, in het vizier kwamen. Het gaat om ernstige zedenfeiten die zich in het verleden zouden hebben afgespeeld. De twee andere slachtoffers die nu geïdentificeerd werden in het verdere onderzoek, zijn in het verleden mogelijk ook gedrogeerd en misbruikt.
0: Ook van dat misbruik zouden beelden zijn gemaakt. Twee andere verdachten die mogelijk betrokken zijn, zijn aangehouden. Het coronavirus gaat weer stevig rond. Dat blijkt uit metingen van het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste waarde gemeten in een jaar tijd. Je hoort virologe Elke Wollands van de KU Leuven.
2: School is nu ook terug bezig en dat virus gaat sneller over. Mensen worden meer geïnfecteerd en scheiden meer dat virus uit. Dat komt in het rioolwater terecht en dat verklaart die hoge waarde. Daarom willen wij iedereen waarschuwen die zich wil vaccineren. Is het nu de moment, want het is aan het rondgaan.
0: En net omdat het zo lang geleden is dat het coronavirus rondging, zijn we minder goed beschermd. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Het is al de tweede brug die daar de afgelopen dagen is aangevallen. De vorige keer leidde dat tot verkeerschaos. Met de aanvallen wil Rusland onder meer de bevoorrading van het Oekraïnse leger tegenhouden. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen. Die krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
3: La douce France.

sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
3: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
6: Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek. B1.

0: nieuws uit de wereld.
1: Over een half uur komt premier De Wever voor het eerst samen met zijn vicepremiers om te onderhandelen over de begroting. Een aardsmoeilijke opdracht. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Isolde van den Einde.
2: Het is een beetje cliché om te zeggen, maar als we kijken naar die Vlaamse begroting, dat was dan het voorrechtje. De federale onderhandelingen, ja, dat is het grote hoofdgerecht. Het gaat om grote budgettaire uitdagingen. Ik denk dat we maandag eerder wakker worden met een crisis dan met een akkoord dat helemaal afgerond is.
1: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. De Fly Dubai-piloot, die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen wegens zijn extremistische ideeën. En sport op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Noor Elias Diebing de titel gepakt bij de junioren. Dat zijn renners onder 19 jaar. Hij kwam solo over de meet na een heuvelachtige rit van 110 kilometer. Hij sprong weg op de laatste beklimming. Fink de Smet was de beste Belg op plaats 5, Sander Willems werd 6e. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is nog maar zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd, WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen, want zij krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
0: Welkom bij La Douce France.

0: vol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
1: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
2: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
4: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
3: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
4: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
3: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
4: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
3: Dat is handig.
4: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
5: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
6: La douce France. Tot 12 uur de beste Franse chansons op B1.

0: De Weertsport in Oostende sluit na 98 jaar definitief de deuren. De concurrentie en veranderende markt maken het volgens de zaakvoerders moeilijk om de winkel verder te zetten. Nu start een grote uitverkoop met zo'n 80.000 tot 90.000 sportartikelen. Tegen december moet alles weg zijn, daarna wordt het pand verkocht. KVDO wil het bestuur hervormen en uitbreiden, dat schrijft voorzitter Frederik Willaert in een open brief. Daarmee reageert hij op de supporters, die hadden een volledig nieuwe raad van bestuur gevraagd. Volgens Willaert moeten meer mensen uit Oostende en Dixmuiden bij de clubwerking worden betrokken. Ook meer transparantie rond het dagelijks bestuur en de financiën moeten voor meer rust zorgen. Het dierenasiel Blauwe Kruis van de Kust in Oostende krijgt een gift van 100.000 euro. Een anonieme weldoener schenkt het bedrag nadat het asiel eerder waarschuwde voor acute financiële problemen. Volgens voorzitter William Springwell is de werking daarmee voorlopig gered. Via crowdfunding en andere schenkingen kwam eerder alles samen al 21.000 euro binnen.
1: Tot zover het regionieuws. Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

0: weerbericht.
1: Vanmiddag zonnig aan zee met een paar wolkenvelden. Het is 19 graden. Morgen begint nog met mist en grijs, maar daarna toch weer zon bij 19 graden. En ook maandag en dinsdag hetzelfde weer aan de kust.
0: De beste Frans

0: met een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: City Magazine presenteert... De maand van de smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De maand van de smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: rechter in Brugge wijst een voorlopig spreekverbod voor Yves Mirwaar af. De zaak gaat over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende door een vennootschap uit de groep van Bart Versluis. Die wilde Mirwaar onder meer verbieden om uitspraken te doen over de aankoopprocedure, het duinlandschap en de bouwmogelijkheden. Maar volgens de rechtbank weegt de vrijheid van meningsuiting door en is er nog discussie over de feiten en interpretatie van de bescherming van het gebied. De rechtbank spreekt zich wel nog niet uit over de inhoudelijke juistheid van Mirwaars uitspraken. Dat komt later nog. De Weertsport in Oostende sluit na 98 jaar definitief de deuren. De concurrentie en veranderende markt maken het volgens de zaakvoerders moeilijk om de winkel verder te zetten. Nu start een grote uitverkoop met zo'n 80.000 tot 90.000 sportartikelen. Tegen december moet alles weg zijn, daarna wordt het pand verkocht. Het dierenasiel Blauwe Kruis van de Kust in Oostende krijgt een gift van 100.000 euro. Een anonieme weldoener schenkt het bedrag nadat het asiel eerder waarschuwde voor acute financiële problemen. Volgens voorzitter William Springwell is de werking daarmee voorlopig gered. Via crowdfunding en andere schenkingen kwam eerder alles samen al 21.000 euro binnen.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: Weerbericht.
1: Vanmiddag zonnig aan zee met een paar wolkenvelden. Het is 19 graden. Morgen begint nog met mist en grijs, maar daarna toch weer zon bij 19 graden. En ook maandag en dinsdag hetzelfde weer aan de kust.
0: La Douce France. B1. De beste Franstalige muziek. Doe.

0: parler, le téléphone pleure. Elle décroche pas.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Dit is La Douce France.

vois danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent.

0: Nieuws uit de wereld.
1: Over een half uur komt premier De Wever voor het eerst samen met zijn vicepremiers om te onderhandelen over de begroting. Een aardsmoeilijke opdracht. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Isolde van den Einde.
2: Het is een beetje cliché om te zeggen, maar als we kijken naar die Vlaamse begroting, dat was dan het voorrechtje. De federale onderhandelingen, ja, dat is het grote hoofdgerecht. Het gaat om grote budgettaire uitdagingen. Ik denk dat we maandag eerder wakker worden met een crisis dan met een akkoord dat helemaal afgerond is.
1: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. De Fly Dubai-piloot, die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen wegens zijn extremistische ideeën. En sport op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Noor Elias Diebing de titel gepakt bij de junioren. Dat zijn renners onder 19 jaar. Hij kwam solo over de meet na een heuvelachtige rit van 110 kilometer. Hij sprong weg op de laatste beklimming. Fink de Smet was de beste Belg op plaats 5, Sander Willems werd 6e. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is nog maar zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen, want zij krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
0: La douce France.

0: weerbericht.
1: Vanmiddag zonnig aan zee met een paar wolkenvelden. Het is 19 graden. Morgen begint nog met mist en grijs, maar daarna toch weer zon bij 19 graden. En ook maandag en dinsdag hetzelfde weer aan de kust.
2: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.
3: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek. B1.

0: Wijkpunt West in Oostende is officieel geopend. Het Westerkwartier krijgt er zo'n vernieuwde ontmoetingsplek en een nieuwe uitvalsbasis van Perspectief bij. Het wijkpunt in de Timmermansstraat is de voorbije maanden opgewaardeerd. Je hoort voorzitter Christophe Geschiere.
1: Wel, het wijkkantoor van het Westerkwartier wordt inderdaad opnieuw geopend. Perspectief heeft de renovatie op zich genomen om het kantoor weer up-to-date te maken. Op dit moment gaan we nu starten met een wijkkantoor. En in een verder stadium, vanaf 1 januari, als ik het goed begrepen heb, zullen de activiteiten en de bureaus van Perspectief die nu in de Klarenhoeve zitten in aan de Stuiverstraat naar hier worden verhuisd.
2: De mensen kunnen dan in de Timmermansstraat terecht voor alle info?
1: Inderdaad, in de Timmermansstraat kunnen ze terecht voor alle info en is werkelijk gelegen in de wijk, waar dat er inderdaad wel een grote nood is om mensen inderdaad een stukje bij te sturen en bij te helpen waar dat nodig is.
2: Wat gebeurt er met de Klarenhoeve?
1: De Klarenhoeve was een huurovereenkomst van Perspectief met Woonsprong, maar door een aantal verbouwingswerken die moeten gebeuren in de gebouwen van Woonsprong, hebben ze het gebouw weer opgeëist en zijn wij vrijwillig verplicht dat wij naar hier moeten terugkomen.
0: Er zal ook plaats zijn voor de Digibank. Schepen Fabrice Goffin.
3: Ja, de Digibanken is een zeer belangrijk onderdeel, omdat we merken, wij evolueren als maatschappij meer en meer richting alles digitaal, digitalisering. En uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat de mensen ook mee zijn, dat ze eigenlijk de kans krijgen om mee te zijn in alle ontwikkelingen, zowel digitaal als veilig. Dit is een belangrijk onderdeel.
2: Er komen heel veel mensen vragen stellen over het online bankieren, de phishing. Dat zijn zo de acties die ook ondernomen zijn door de stad.
3: Inderdaad. En de komende weken gaan wij heel veel inzetten op het veilig bankieren. Omdat we merken dat dat echt wel een groot probleem is. Een probleem van deze tijd. Je kan tegenwoordig niet meer 100% veilig staan achter je computer.
0: De rechter in Brugge wijst een voorlopig spreekverbod voor Yves Mirwaar af. De zaak gaat over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende door een vennootschap uit de groep van Bart Versluis. Die wilde Mirwaar onder meer verbieden om uitspraken te doen over de aankoopprocedure, het duinlandschap en de bouwmogelijkheden. Maar volgens de rechtbank weegt de vrijheid van meningsuiting door en is er nog discussie over de feiten en interpretatie van de bescherming van het gebied. De rechtbank spreekt zich wel nog niet uit over de inhoudelijke juistheid van Mirwaars uitspraken. Dat komt later nog. Middelkerke brengt het toerismekantoor dan toch onder in de beschermde garage Omnia. De gemeente kocht de benedenverdieping 4 jaar geleden voor bijna 1,5 miljoen euro, maar kreeg weinig interesse toen ze het pand opnieuw te koop zetten. Het nieuwe toerismekantoor moet vooral inzetten op beleving met onder meer virtual reality. De gemeente wil het nieuwe infopunt uiterlijk in 2028 openen.
4: Tot zover het regionieuws. B1, La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
4: La douce France. Tot 12 uur de beste Franse chansons op B1.

resteront toujours près de toi.

0: mensen uit de wereld.
1: De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Zijn vader schakelde nooit medische hulp in en liet het lichaam 8 weken bij hem thuis liggen. Hij kreeg 23 jaar cel, maar hij gaat nu dus in cassatieberoep. Een zware klap voor de moeder van Jairon.
2: Wij dachten echt van, oh, daar gaan we weer. Komt vooral ook voor mijn zonen komt het heel hard ook binnen. Door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En we kunnen nu bezig met de rouwverwerking. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op on hold moeten gaan zetten weer.
1: Het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden 1000 beelden daarvan op de computer van een van hen. De man zelf ontkent. Je hoort zijn advocaat Jonathan Bogaerts.
3: Hij twist ten stelligste dat hij strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliënt is formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
1: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw 10.000 mensen op straat tegen de wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen terugkeren, maar het protest is nog niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week nog maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. En sport op het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft Roos van Otterdijk goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom ook meteen een nieuw Belgisch record met een tijd van 55 seconden en 29 honderdste. Van Otterdijk pakte ook al het goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En wielrennen dan. De Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioen op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen, die het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde. Audrey de Keersmaker was de beste Belgische op plaats 13.
4: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht weer dat er rond de top 20 was, maar mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, begin is fout zeker. Maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
1: Lotte Kopecky was er niet bij op dit EK. Zij wil zich focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
0: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: Douce France. B1. De beste Franstalige muziek.
1: Mama mia. Mama mia. Mama mia. Mama mia.

vois danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent.